0: und ich wollte einen normalen, ruhigen Montag. Es eskaliert eh wieder. Ah, Bass! Warum wusste ich das? Come on, Helikopter!
1: Er ist maar één ding zeker in het leven en dat is de dood. Diep in ons hart zijn we allemaal rebellen. Vandaag is de dag dat we opstaan tegen alle
0: regels. Zo oranje is auch bij de WM.
1: Vanaf nu is er alleen nog maar chaos. Dit is wij tegen de rest. Je kan meedoen of weglopen. Maar onthoud één ding. Jouw mening interesseert ons. Geen ene tyfus. Tyfus.
0: Hardbase clap. Clap.